0: Dit is het weekend. Weekend van RTV Parkstad.
1: Yeah. You know.

0: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. En nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van de zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de Democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Strakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaanse president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de Democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: De spanning, de ontlading,
9: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
10: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Amerikaans president Trump wuift klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden. Buiten een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 6:00 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. De BBC wil de kinder- en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad. Oh.

0: dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Bij taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
7: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Schemers. Betaalbare mode in elke maat.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
2: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
1: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
8: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws op RTV Parkstad. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Fresh fruit, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
14: De spanning, de ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
15: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
16: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
17: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
18: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
17: Nee, je hebt niet goed gekeken.
18: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
17: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
18: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
16: Bij Taxi Centrale

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren? Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Nick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Wow!
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
2: En papa durft er niet in.
3: Havana Spinning Adventure, de nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële India-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf, een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat?
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Met Jip en

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt.

0: op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Ah, dan kan ik toch nog iets zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale India-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. De familie van de doodgevonden Jason Ardee zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardee doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
9: Non-stop en bruiselvrij.
8: RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Are you ready?
11: Born ready.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
10: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden.
12: De werken werden in maart gestolen uit het privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
16: Ah!
15: Of zo?
16: Ik snap hier niks van.
15: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.

0: Show Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Ja.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: RTV Parkstad.
3: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De 20 minuten hits.
0: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
12: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Mindy Plaza To Go.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
14: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
14: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
16: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kom binnen!
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöstrich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Zoekt u een betrouwbare taxi? Service? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Bij Taxi Centraal.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. De grote natuurbrand in de Belgische Hogeveen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
7: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

uurtjes nergens aan hoeven te denken. Of je nu onderweg bent, thuis of wat opruimen bent, lekker buiten zit, of gewoon met een kop koffie naar de radio luistert. Fijn dat je er bent. De komende twee uur hoor je mooie muziek, een beetje Limburgse nostalgie en dilemma waar je misschien even over moet nadenken. En natuurlijk de nodige verrassingen. Hier is Bruno Mars voor je.

0: Alex Warren, nieuwe single Fever Dream. Marry You, Bruno Mars hoorde nog ervoor. De quote van vandaag: het leven wordt niet mooier door sneller te gaan, maar door vaker stil te staan bij wat mooi is.
1: Ja.
0: Mooie gedachten voor deze zaterdagmiddag. Hè? We zijn vaak bezig met wat er straks moet gebeuren, maar soms is het helemaal niet verkeerd om gewoon even te genieten van wat er nu gebeurt. Ja, lekker muziekje, zonnetje, kop koffie. Soms het geluk gewoon in hele kleine dingen. Zo is het, ja. Gewoon even verder met de muziek. Uit de jaren 30, hier is The Police. Every Little Thing.

0: Please uit 1981. Every little thing she does is magic.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
0: We gaan verder met Benson Boone. Hier is hij met Mystical Magical. Straks gevolgd door Mariah Carey, The Dream Lover, op deze zaterdag. There's no

Mariah Carey, iedere keer als ik haar hoor, dan denk ik aan kerst. Maar ja, ze heeft ook andere hits gescoord, zoals deze, Dream Lover. Hé, nog één plaat, dan gaan we luisteren naar het nieuws. Headline nieuws, dus korte nieuws, op deze zaterdagmiddag. Daarna zijn er 20 minuten lang Breuzovrij hits, non-stop muziek dus. Tot die tijd, deze Friday-plaat op de zaterdag.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Klaar met werken?
4: Autovies.
3: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en breuzelvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

dat waren ze. 20 minuten lang op Breuze of Bay Hits. James Bay, Best Fake Smile. Malief en Jonas Blue met Edge of Desire. En die plaat die je misschien in je hoofd hebt gehoord. Gala, Freed of Desire. Ja. En Adele met Changing Pavements. Dat waren de eerste. En dat waren ze ook. De 20 minuten lang op Breuze of Bay Hits. Dus de eerste blokje van dit uur. En volgende uur om 4:30 zijn ze er nog een keer. 20 minuten lang op Breuze of Bay Hits. Maar natuurlijk wel andere hits natuurlijk. Zeker. Hey, gaan we lekker.

Lady Marmalade. Fatih Moulin Rouge, 2001 stond de plaat alweer. Ja, het is zaterdag. Dus natuurlijk hebben we ook vandaag weer een Limburgs moment. Vandaag gaan we even terug naar vroeger. Naar de tijd dat je in Parkstad nog veel vaker gewoon met iemand binnen kon lopen zonder eerst een berichtje te sturen. Ja, de voordeur stond open, de koffie stond klaar. En als je geluk had, kreeg je er ook nog een stuk vla bij ook nog. Hè. En de kinderen, ja, die waren buiten. Ja. Niet met een telefoon in de hand, maar met een bal, een fiets of gewoon met een stel vriendjes in de buurt. Ja, misschien was vroeger wel niet alles beter. Ja, natuurlijk niet. Maar sommige dingen waren wel heel gezellig.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen...

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandel.nl. Willems.nl en volg ons op Facebook.
6: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had allang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Johan de Vos.
2: Rock Your Body, Justin Timberlake in 2003. En Louis Capaldi daardoor de format Survive. In de tweede uur van dit zaterdagmiddag radioprogramma. Dat heet tussen 2 en 4. De Vos is hier. Zo is het, jazeker. Hey, straks mooie muziek uit de jaren 80 zie ik staan. Fleetwood Mac, Don't Stop. Tony en Yves Berensen komen nog voorbij. En Kane zie ik ook nog geprobeerd in het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Jazeker. Ja, het is zaterdagmiddag, hè? Zaterdagmiddag, ja, dan schijnt de zon. Het is lekker. Het is warm. En als je nog op het werk zit en je bent aan het werken, wens ik in ieder geval welkom thuis straks. En anders, ja, als je thuis een vrije zaterdag hebt, natuurlijk ook lekker genieten van het weekend.

0: We blijven gewoon doorgaan. 24 uur per dag uit het park zat. Italië ervoor met Roddy Flex en Frenna Populair. Ja, oude gezegde, maar eigenlijk nog steeds ontzettend actuele. We kijken vaak naar wat we nog willen hebben of bereiken. Maar een groter huis, mooie auto, verre reis. Maar ondertussen weten we soms wat we allemaal al hebben. Hè? Een goede gezondheid, mensen om je heen, mooie herinnering. Of gewoon een rustige zaterdagmiddag zoals vandaag. Hè? Misschien is dat wel de boodschap van vandaag. Kijk af en toe eens naar wat al is.
1: Dat is wel heel mooi, toch?
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Ja, die zijn er ook, hè, in de achterlang. Ja, Donnie en Yves Beers bezoeken het. Hey, ze komen er aan 20 minuten op reuzelvrije hit. Brandy en Monica zie ik staan. Propsa en Clooney en Veldhuis en Kemper. Maar eerst is dit nog Kane voor het headline nieuws. Met Damn Those Eyes. Goedemiddag. Damn.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk. Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: RTV Parkstad. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
3: Non-stop en breuzelvrij.
2: RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.

eindigt met de drums. En eindigt ook weer de 20 minuten van Bruce Ray Hits. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall. En dat worden Prop Spa en Clooney, Free Your Mind. En Brandy en Monica, The Boy Is Mine. Het einde van het radioprogramma. Nadat op deze zaterdagmiddag. Even een smile op je gezicht. Ja, zeker belangrijk. Want dat geeft je een goed gevoel, toch? Hier is Lily Allen.

En smile. Oké, en zo zijn we alweer aangekomen op de laatste minuten van deze radioshow. Bedankt voor het luisteren. Morgenmiddag zijn we er natuurlijk weer. Opnieuw van 2 tot 4. Ja, maar eerst nog een prachtige plaat om af te sluiten. Maak er een mooie middag van en avond. En veel plezier. Geniet ervan. En geniet een beetje ook van de kleine dingen. Ja, oké. Veel plezier met Arno straks. En tot morgen. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad. Echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel. Handel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide.
4: Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58 is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
13: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
14: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
15: En papa durft er niet in.
14: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
13: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
16: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
17: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
18: Dit is het

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke Malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie.

0: bakken is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Bij Taxi Centrale.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Na de zware aardbeving bij het Indonesisch eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad. Ja.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Een van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Zoek je trendy kleding waarin je echt gezien mag worden? Loop binnen bij Happy Schemers in Heerlerheide. Met onder andere Vero Moda tot maat 42 en Magna tot maat 58... is er altijd iets te vinden wat bij jou past. Je vindt ons aan de Wannerstraat met voldoende gratis parkeergelegenheid. Happy Screamers. Betaalbare mode in elke maat.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia. Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
9: Dit is het begin van een nieuw uur.
10: Met Arno Krijnen.

0: jij naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde?
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik. RTV Parkstad.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University...

0: University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Erik en Kim op de radio. Het wordt weer gezellig. Het wordt weer een puinhoop. We gaan beginnen!
2: Ja, kijk, hoe breken in een radioprogramma?
3: Ja, precies.
2: Zo dus.
3: We pakken gewoon een half uurtje extra. Arno is er niet, dus wij dachten, weet je, we zijn er eigenlijk wel klaar voor.
2: Ja, we zijn er klaar mee.
3: Dus van 6:30 tot 8, Kim en Erik op je radio.
2: We willen langer zitten, Kim.
3: Nou, weet je, doe mij niet moeilijk over. Dit is gewoon een kleine pre-party van Saturday met UB40. I'll be your baby tonight.
2: Fijn dat je luistert.
3: Hallo!

0: toch wel lekker. Gewoon live gaan als het kan.
1: Ja, zeker.
0: Er is een Amber Alert uit voor Arno, maar dat komt er straks wel. UB40 en Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Tot 8 uur.
1: Yes, we'll be your radio babies tonight.
0: Lekker dit.
1: Ja.
0: We zijn helemaal van me afgevallen. We zijn gewoon eerder begonnen, dus ik snap even niet hoe het met de timetable zit.
1: Maakt allemaal niet uit, jongens.
0: Nee, maar we zijn er wel.
1: Ja, mocht je al luisteren en denken, huh, wat is dat nou? Ja, Kim en Erik, hier normaal van 6 tot 8 elke zaterdag met Saturday, het leukste begin van je zaterdagavond. Dat begint nu gewoon op de zaterdagmiddag.
0: Middag.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is middag. Oh ja, lekker.
1: We snoepen er een half uurtje bij.
0: Altijd leuk. Hoe was je week? Het begint gewoon nou al.
1: Ja, zeker. Ik heb een prima werkweek gehad. Ik vond het gisteren wel heel erg warm.
0: Ja, gisteren was het even dampen.
1: Ja, en ik zag vanmiddag zowaar 17 graden ineens op mijn telefoon staan. Toen dacht ik, oh, een klein dipje. Nu is het even goed weer 29.
0: Ja,
1: het regende. Joep kwam net thuis met de auto uit de wasstraat. En toen begon het te regenen.
0: Ja,
1: maar ja, het voordeel als je dan een abonnementje hebt, hè, dan mag je gewoon elke dag voor.
0: Ja, jij wordt altijd zo blij van een,
1: ja,
0: van
1: een schone auto.
0: Car wash.
1: Oh, man.
0: Ik zie gewoon altijd weer foto's en het is weer helemaal happy de peppy in de car wash.
1: Ja, ik vind dat echt een van de betere abonnementen, kan ik je zeggen, hoor. Ja. Je betaalt €30 en je mag gewoon elke dag. Terwijl, als Joep nu was gegaan en had €16 of €18 afgetikt... en daarna begon het te regenen, dan baal je. Want dan heb je gewoon geld weggegooid voor je gevoel. En nu zeg ik, weet je jongen, ga morgen gewoon nog een keer. Of vanmiddag, of nog een keer, of twee keer vandaag. Boeien.
0: Ik zeg, combineer dat met al die streamingabonnementen. Dan ga je lekker zitten, die wagen gewoon erop zetten. Gewoon het water sprong eroverheen.
1: Het is toch lekker even, cool.
0: Ja. Het is lekker cool, ja, gek, hè? Met warm water doen ze dat volgens mij niet.
1: Nee, echt niet, hè?
0: Nee, ja, volgens mij niet. Ik weet het niet.
1: Je moet echt gewoon goed gas geven. Moet jij eens met koud water gaan afwassen. Nou, succes.
0: Ja, goed. Ik heb geen 28 bar op mijn... op een kraan staan,
1: nee, dat
0: waarmee
1: dat
0: ding schoongespoten wordt. Of weet ik veel hoe grote borstels over jouw auto heen gaan. Heb je een klein autootje?
1: Ja.
0: En die is dan best snel schoon, volgens mij.
1: Dat gaat best rap, ja. Hoe was jouw week?
0: De vakantieweek, hè?
1: Ja,
0: de zon is er dus een paar dingetjes gedaan.
1: Ja.
0: En voor de rest, ja, het was warm. Gisteren was het echt dampen.
1: Jezus.
0: Nee, gisteren, wat zei je dan?
1: Ja, gisteren was 38 graden.
0: Ja. En het ding is gewoon, als je dan... binnen zit. Het is niet zozeer de warmte. Het is echt gewoon het vocht.
1: Ja.
0: Dat is het ding. Want als ik mijn airco'tje gewoon heel even aanzet... is het niet meteen dat het koeler is, maar het voelt veel koeler aan.
1: Ja, dat is inderdaad zo.
0: Omdat gewoon het vocht gewoon omlaag gaat.
1: En dan ga je
0: helemaal
1: lekker streamen en dan is het ook prima.
0: Dan is het helemaal geprima. Je moet niet al te veel dingen doen.
1: Nee, niet. Nee. UB40 en Robert Palmer hadden het net over Mockingbird. Nou,
0: god, wat een link. Daar
1: staat dat! Leuk is dat, kunnen we meteen even die lekkere zonnige knijter uit de kast strijken. Mockingbird Hill van Roots Syndicate. En volgens mij hebben die nooit meer een hit gehad daarna.
0: Volgens mij niet.
1: Maar dit was wel een hele lekkere.
0: Als je luisterd bent, RTV Parkstad, rechts onder WhatsApp-button, laat even weten. Wat ben jij aan het doen dan?

0: lekker hete zomers van de jaren 80.
1: 90.
0: En ook 80.
1: Ja,
0: toen was het ook warm.
1: Toen was het ook warm.
0: En nou is het weer warm.
1: Maar volgens mij, ik kijk naar boven, volgens mij doet de airco het. In ieder geval, ik krijg een lekker briesje mee van de ventilator.
0: Lekker bries.
1: Ja, we kregen al een appje van Xander, die is onderweg naar Steve. De
0: kraker.
1: Ja, wij noemen hem de kraker, maar het is de masseur op de Molenberg.
0: Ja, het heet in de KVK heet het gewoon een masseur, ja.
1: Ja.
0: Maar het is gewoon de beul.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Maar wel een hele lieve.
0: Maar een hele lieve en een hele goede beul. Ja, hij weet wat hij doet. Ja.
1: Ja, absoluut. Nee, en we kregen een appje van Sander die zei: nu al. Ja, dat klopt, ja. Nu al.
0: Als wij gewoon de luxe hebben dat niemand ons hier zegt: hey, jullie zijn er helemaal niet.
1: Precies.
0: Dan doen we het gewoon.
1: Juist. We kregen een beetje, in ieder geval, ik zag het via Facebook voorbij komen, verdrietig nieuws. Het plaatje dat we zo meteen gaan draaien, IMF Unbelievable. Daarvan is een van de original bandleden, de keyboardist.
0: Darren
1: Brownston. Ja, keyboardist, inderdaad, toetsenist. Darren Brownston, die is op 55-jarige leeftijd overleden aan een hersentumor. Natuurlijk extreem verdrietig. En,
0: veel te vroeg ook.
1: Ja, 55, hey, hallo.
0: Ja.
1: Ja, werd beschreven als iemand die extreem lust for life had en altijd goede zin en hele fijne gast. En ja, nou ja, dan word je ziek en dan is het, ja, kan het heel snel afgelopen
0: zijn. Dan gaat het
1: zijn.
0: Heel snel.
1: Ja, absoluut.
0: Maar gelukkig hebben we de muziek nog.
1: Ja, zeker weten. Een hele grote hit gehad in de jaren 90. Als we hem instarten, je weet meteen waar we het over hebben. Hij is gewoon heel lekker.
0: Hij is ongelooflijk goed.
1: Ja. En een prima excuus om hem even te draaien. We kunnen natuurlijk zeggen sterk aan alle leden en iedereen die achter is gebleven. Maar niet dat ze dat horen, maar...
0: Nou, we kunnen gewoon wel die plaat draaien. Weer een dubbeltje binnen, toch?
1: Zeker. Ja, uit respect voor IMF.
0: Hier op RTV Park staat Unbelievable.

0: Harbo Letten zo, deze muziek. Lekker veel gitaar.
1: Heerlijk.
0: Lekker hard. IMF.
2: You're unbelievable.
0: Hij blijft lekker, toch?
3: Ja, hij blijft heel lekker. Ik wou even kijken van welk jaar dat hij is. Want ja, ik denk 91.
0: Als je nou meekijken bent op televisie, dan zie je ons zo nu dan eventjes op onze telefoons kijken. Want dit is natuurlijk helemaal niet voorbereid.
3: Nee.
0: En dan willen we toch een beetje leuke dingetjes mee doen.
3: Ja, precies.
0: En dat, ja, dat doen we dan
3: even
0: tussen
3: de platen. Dat zit vaak in die telefoon, hè?
0: Ja, dat zit vaak in die telefoon.
3: Alle nieuws zit in de telefoon.
0: Er was nog een persoon overleden. En wel, Hans Beijer, oftewel B100.
3: Ja.
0: Van Bassi en Adria.
3: Oh.
0: 78 jaar is de goede man geworden. Ja, en het was ook wel een van de schurken in Bassi en Adria.
3: Ja.
0: Vroeger heel veel gekeken.
3: Dat was niet die van Drommels en Frikandel.
0: Nee.
3: Dat was, die, was een van die sidekicks.
0: Nee, dit was B100. Die altijd zo slecht kon horen, die vent.
1: Wat zeg je?
0: Ja, die. Het was echt briljante televisie toen de tijd.
3: Ja.
0: Ik heb het veel gekeken. Heb jij het
3: Ik heb het ontzettend veel gekeken. Och, die kwamen toch overal, die jongens.
0: Ja, ook in de circus toch ook.
3: Oh,
0: hè? Ja.
3: In het circus. Maar ze kwamen ook. Ze gingen naar Spanje en dan maakten ze liedjes. En ze gingen naar hier.
0: Avonturen.
3: Fantastisch.
0: Heel mooi was dat.
3: Ja,
0: Bassi en Adria. Ja, dat komt ook niet meer terug. Nee. Tegenwoordig hebben we andere dingen. Daar gaan we het zo voor hebben, want D23 is geweest. Wat is D23? Dat is Disney fan community dingetje. Dat wordt eens in twee jaar gehouden. En alles wat met Disney te maken heeft, wordt dan gepresenteerd door alle films die ook iets met Disney te maken hebben.
3: Ja,
0: dus ook
3: Disney,
0: met Star Wars,
3: Pixar,
0: en noem maar op, Pixar.
3: Ja.
0: Er zijn
3: veel.
0: Er komen echt heel veel leuke films uit.
3: Ja.
0: Gaan we het zo even over hebben.
3: Yes.
0: Eerst hebben we nog een beetje Puff Daddy, Notorious B.I.G. en Mace.
3: Money, Mo'

0: real, yo. I'm exaggerating at all, man.
1: Normaal, is er klaar mee.
2: Ja, ik ben er echt helemaal klaar mee. Normaal is dit een clip. Maar de clip die draait niet.
1: Nee.
2: En iedereen die in de auto zit denkt, wat is dat? Iemand aan het praten de hele tijd.
1: Ja, ja, ja, ja. Je hebt de radio-edit en je hebt de video-edit. Nou, dit is de video-edit.
2: Dit is de video-edit waar je op de radio vrij weinig aan hebt.
1: Ja.
2: Want daarna gaat hij gewoon door.
1: Ja.
2: En ik denk, nou, weet je, dat gaat niet worden. Dat kappen we af.
1: Ja.
2: Dus, dag, more money, more problems. Ah, ja, dat is altijd even,
1: het had zo leuk kunnen zijn.
2: Het is altijd even afwachten of hij het dan ook gewoon nog doet voor de volgende plaat. Even kijken. Wij waren net even aan het kijken hier. Want de Efteling krijgt een nieuwe attractie.
1: Ja.
2: En ook een heel nieuw boek. Maar ik kan even snel niks ervan vinden. Nou, dan gaan we dan even terug naar waar we net over hadden. De D23.
1: Ja.
2: Want dat is wel een... Ik had het... Ja, ik ben wel een Disney-fan.
1: Ja, enorm.
2: Wel. Maar het is niet zo dat ik echt alles gewoon volg. En ik heb er nooit gehoord van D23.
1: Nee, had ik er niet van gehoord.
2: D23 staat dus voor The Ultimate Disney Fan Event. En het wordt een tweejaarlijks event, is dat? En dat staat eigenlijk, D staat voor Disney. En 23 staat voor 1923, waarin Disney zijn studio's opricht.
1: Yep.
2: Dus, nou, wel een hele logische naam. Maar, wat ze allemaal aangekondigd hebben, dat is best veel. Dat zijn bepaalde films die allemaal uitgekomen. Onder andere Frozen 3. In het najaar van 2027 komt die. En ik noem even een paar dingen op die wij dan, die een beetje bekender zijn. Voor alle kleine luisteraars onder ons, Bluey the Movie komt ook uit.
1: Ja.
2: 6 augustus, dag na mijn verjaardag, 2027. The Simpsons Movie.
1: Ja, een film over de Simpsons.
2: Een film over de Simpsons, ja, die komt er ook aan. En even kijken wat nog meer. Oh ja, Incredibles 3. Lijkt me ook heel leuk om te kijken.
1: Ja. Er komt ook een nieuwe Frozen.
2: Ja, dat zei ik net al. Frozen 3, die komt in het najaar 2027. Coco 2 komt wel pas in november 2029.
1: Dan denk je, ongelooflijk.
2: Het is wel echt lang dat we erop moeten wachten.
1: Ja.
2: Jammer dat je nou aankondigt dat het komt. Want dan gaat iedereen denken, ja, wanneer gaan we zien? Nou, moet je twee jaar nog wachten?
1: Ja.
2: Drie jaar
1: bijna.
2: Marvel Studios heeft ook iets aangekondigd. En dat is wel gaaf. MCU X-Men Reboot. 5 mei 2028 komt die uit. En Sadie Sink gaat daar ook een rol in spelen.
1: Ah, ja.
2: Er was veel over te doen, want Sadie Sink speelde natuurlijk een rol in Spider-Man. En ja, ze komt van Stranger Things. En ze wilde totaal niet uitlekken wat ze dan ging doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ze gaat dus meer van deze films
1: te gek.
2: Doen. En dat is wel heel cool. En als laatste Star Wars Starfighter komt uit 28 mei 2027.
1: Oké.
2: Okay. Van Lucasfilm.
1: Mm-hmm.
2: En Stitch was gewoon erbij. En dat vond ik wel gaaf, want als je de aankondiging zag, het was allemaal zo cool gedaan. Met alle stukjes en snippets en dingetjes. Dat was wel even heel cool. Dus ja, er komt van alles nieuws aan op filmgebied.
1: Erg leuk, ja. Wat kunnen we onze lol weer op.
2: Inderdaad, wat ik zelf ook wel heel leuk vind. Dus
1: ik moet nog steeds naar Toy Story 5, die wil ik eigenlijk wel zien. Maar misschien was dat er eentje die binnenkort weer te streamen valt op Disney Plus. Dat was niet lang duren.
2: Ik had nog een beetje opgezocht, maar dat was alleen een cam-versie.
1: Oh,
2: dus met
1: een
2: cameraatje opgenomen. Dat gaat me te snel irriteren.
1: Nee, weet je, maar ik zei al, dat was echt iets voor gisteren. 38 graden, dan lekker in die bioscoop zitten. Popcornje erbij, drankje, niks meer aan doen. En dan kom je buiten, bam, loop je die föhn in.
2: Val je meteen ook neer.
1: Heb je wel anderhalf uur lekker even cool van Toy Story kunnen kijken. Had ik al moeten denken.
2: Ik ga tegen je praten.
1: Ja, talk to you, Ultra and another.

0: Wat een heerlijk track is dit.
1: Ja, oh. Ik kwam er gisteren achter dat Another twee Nederlandse jongens zijn. Ze doen het samen met 54 Ultra. Ja, ik hou hier wel van.
0: Ik hou hier
1: stijl.
0: Heel van. Dit is echt gewoon heel vrolijk. Heel, ja, het klinkt gewoon lekker dit.
1: Ja, absoluut.
0: Voor de tijd die jongens een keer naar de studio komen. Ja, dat zijn ze zelf.
1: Ja,
0: gaan ze wel een keertje opzoeken. Want ja. Altijd leuk om een primeurtje te hebben. Of even te praten over hoe komt dit dan tot stand?
1: Ja, ja, ja, nou, dit zijn wel grote jongens hoor. Die gaan al de hele wereld over.
0: Wij hebben een groot programma. Ja, Kim, wij zijn, vergeet dat niet. Wij zitten op een hele grote zender.
1: Hele grote zender. En zometeen gaan we officieel beginnen. Dit was het officieuze voorprogramma van Saturday. Ik denk dat iedereen lekker gaat binnendruppelen als het 6 uur is. En ja, nou ja, we hebben er nog even eentje tot die tijd. What a man.
0: Dit is volgens mij ook een clipversie.
1: Lange in drum. Het is Salt-N-Pepa samen met de meiden van En Vogue. Tot zometeen. Yeah.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakken zet de tijd op 6 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Parkstad, Kim en Erik. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel jurapartner.
0: Bij taxis.

0: lading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Hoi. En we zijn er nog steeds.
2: En ik.
4: We staan aan te barbecuen. En klagen de mensen niet over de muziek die te hard staat. Dan staat hij echt te zacht.
5: Harder, harder, harder.
4: Het moet gewoon keihard nou. Maar laat dat ding maar lekker roken.

0: I'm Lisa.
1: Pass me the rum.
0: I'm drunk and outside. Kun je zeggen van AI-muziek wat je wilt, maar ik vind hem lekker.
1: Deze is leuk gedaan.
0: Hij is leuk.
1: Ja, absoluut.
0: Hij is meteen tempo op tempo. Lekker.
1: Ja.
0: Ah, fijn dat we er zijn.
1: Ja.
0: Oh, we waren al.
1: Officieel, ja, we zijn officieel begonnen. De avond is begonnen. Het is 6 uur geweest. Het is hartstikke warm buiten.
0: En het misschien ook binnen.
1: Nog wel warm binnen. Ja, het is buiten 28.4 en 29.3 bij ons binnen.
0: Oh, echt. Onze airco heeft echt iets. Oh, wacht, het is 6 uur. Dan gaan we even kapot.
1: Ja.
0: Dat, ja. Maar het was net even een half uurtje voor Arno. Want die is zoek geraakt.
1: Ja.
0: Ja, die is al op vakantie. Ik weet niet. Maakt niet uit.
1: Geen idee.
0: Maar dat half uurtje is zo voorbij.
1: Ja, absoluut.
0: En jij stuurde mij afgelopen week een appje met luisteronderzoek.
1: Yep.
0: Wat gemiddeld het aantal platen is. Wat een radiozender draait. En dan zeiden ze, doen we het niet heel verkeerd.
1: Nee. Er worden vaak maar een stuk of 8 tot 9 platen gedraaid. En dat zijn vaak ook nog hele korte. Hè, want die tegenwoordige nummers zijn allemaal Spotify onder de 3 minuten of rond de 3 minuten. En het is zelfs zo dat de top 40 een half uur korter gaat duren. Omdat al die top 40 platen ook gewoon een stuk korter duren dan normaal.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik gezegd, van, nou, dan gaat de hele top 40 lijst ook in 3,5 uur gedraaid worden. In plaats van in 4 uur. Oké.
0: Ja, dat is echt bizar. Gewoon omdat platen gewoon korter worden. Dat snap ik ook wel. Kun je meer muziek draaien.
1: Ja.
0: Maar soms denken wij, ja, we hebben gewoon een podcast. Maar dat valt dus gewoon reuze
1: het
0: mee.
1: Het valt echt wel mee. Wij draaien echt wel 12 liedjes in een uur zo'n beetje.
0: En dat is niet dat we niet praten.
1: Nee,
0: het is gewoon niet zo.
1: Helemaal niet. Nee.
0: Maar en dat is ook niet zo, want dat zei ik ook nog tegen jou, dat wij al die nieuwe hits draaien. Wij draaien over het algemeen allemaal oude platen. Die is gewoon normaal 3 minuten en ja, zoiets duren.
1: Ja, 3-4 minuten zeker. En die korte nummers, ja, die duren ook de eerste. Even kijken, de volgende. Ja, die duurt 2:35.
0: Ja, maar goed. Die Melissa aan Drunken Outside van Afroplugs duurde 2:42.
1: Yep.
0: De volgende die we gaan dragen is Jukel. Met Jamaica Bam Bam.
1: Ja.
0: 2:36. Als we dan even verder kijken, die komt straks nog. Snap, Welcome to Tomorrow, die duurt 4:16.
1: Ja, dat is al lang voor deze tijd. Hè?
0: Ik denk dat gemiddelde jeugd is dan al 4 keer naar het toilet
1: geweest.
0: En 6 keer naar een andere zaal.
1: Ja, het is eigenlijk wel apart. Hè? Want in de jaren 60 waren de plaatjes allemaal heel kort.
0: Ja.
1: In de jaren 70 kreeg je van die epische nummers. Die duurden vaak veel te lang. In de jaren 80 en 90 maakten ze ook vaak, muziek van 4-5 minuten. En nu zijn we weer terug bij af. En gaat het weer rond de 2-3 minuten.
0: Ja, dat was eigenlijk een beetje de cd. De cd kwam toen uit en die moest toen minimaal zo lang duren, 74 minuten volgens mij, omdat die van Beethoven erop moest. Dat was toen een dingetje. Ja, dan moet je hem langer maken.
1: Dus die gingen
0: we ook gewoon al die cd's vullen. Want anders, ja, je had de opnamekosten al, alles kost gewoon geld.
1: Het moest gewoon geplemd worden.
0: Nu hebben we geen bandjes meer, we hebben geen cd's meer. Minidiscs bestaan niet meer.
1: Nee.
0: Ik vind het nog steeds een geweldige uitvinding, minidisc. Maar goed, ik ben al wat ouder. Het is allemaal digitaal geworden. Dus ja, als je dan je streams betaald moet hebben op Spotify, dan is het gewoon coupletje, refreintje.
1: Ja.
0: En dan mag die misschien nog eventjes duren, maar dan moet die ook klaar zijn.
1: Ja,
0: want er zijn
1: precies,
0: de centen binnen.
1: Want volgende week pomp je er gewoon weer een nieuwe hit uit en dan kun je daar weer geld mee gaan verdienen.
0: Ja, het is er komt genoeg nog leuke muziek uit. Dat is gewoon waar. Maar het zijn inderdaad wel heel veel korte platen. En je moet gewoon heel goed een beetje luisteren, want soms, kijk, als het te veel AI is en het is zo'n noir plaatje, dan denk ik, ja, liever niet, weet je. En ik zie dat ook nog steeds meer kanalen, zoals YouTube, et cetera, gaan steeds meer, Spotify ook, de AI-nummers niet meer promoten. Vind ik helemaal goed, hoor. Ik bedoel, zolang ik ze maar op TikTok vind ik het allemaal goed.
1: Ja.
0: Nee, ja, het ding is, je moet er wel kennis mee maken.
1: Mm-hmm.
0: Dus als alles geblokt wordt, en inderdaad in YouTube, ja, het is gewoon zwaar irritant dat alles gewoon in die shorts tegenwoordig gewoon rotzooi AI is.
1: Ja.
0: Het gaat nergens over. En Spotify, ja, je betaalt ervoor. Je gaat er trouwens meer voor betalen. Spotify gaat flink die prijzen omhoog gooien.
1: Uiteraard.
0: Tuurlijk. Maar ze moeten keerwinst bouwen. Maar dan vind ik het ook wel zo eerlijk dat de artiesten die erin zitten dan ook geld moeten
1: verdienen. Dat is het,
0: en
1: precies.
0: Niet het AI-programma.
1: Nee, precies.
0: Dus dat snap ik.
1: Er zullen heel veel mensen opgestaan zijn en denken van, goh, ik weet hoe AI werkt en ik kan er muziek mee maken. Ga ik
0: is
1: daar eens even
0: goed?
1: Lekker mee cashen.
0: Ja. En het is niet zo, hè. En niet iedereen kan dit, hè.
1: Nee, zeker
0: laten
1: niet.
0: Laten we wel wezen. Ik bedoel, 2 collega's hebben nou gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Het is niet, ik tik even in, maak een leuke plaat.
1: Nee.
0: Je moet wel ergens feeling voor muziek hebben.
1: Absoluut.
0: En ik zag toen straks, wat ik je liet zien van Jukel, van de nieuwe plaat.
1: Mm-hmm.
0: Wij draaien daar Jamaica Bam Bam. Maar hij heeft een plaat gemaakt met Ultra T.
1: Ja.
0: En als je dan goed kijkt, er staat een producer bij. Als je die gaat opzoeken, is het een vrouw van, nou, over de 60.
1: Ja.
0: Die Reiki doet. En die eigenlijk de AI gebruikt heeft om haar Reiki-business een beetje bekender te krijgen. Maar ook gewoon plaatjes gaan maken.
1: Ja.
0: Die heeft toen die eerste remix gemaakt van de Jukel-plaat met Ultra T.
1: Ja.
0: Dat had Jukel gezien. Die heeft contact opgenomen, ook met Ultra T. Heeft het nieuw ingezongen, maar de plaat is eigenlijk hetzelfde gebleven.
1: Ja.
0: Het is alleen geen AI meer, maar een vrouw van boven de 60 heeft het dus gemaakt met AI.
1: Ja.
0: Idee is dus daarvan nagekomen. En daar hebben we een paar keer over gehad. Ik zie heel veel goede tracks. Dat ik denk, oh, laat dit er gewoon inzingen door een zanger.
1: Precies.
0: Gooi er een studio in. Het is een supergoede plaat met goede teksten. dat vind ik nog dat het veel te weinig gebeurt.
1: Ik denk het inderdaad, maar dat is natuurlijk productietechnisch gezien lastiger. Want dan
0: is
1: moet je
0: ook
1: een studio boeken,
0: nee, ik snap
1: en
0: het
1: arrangeurs boeken en een zanger of een zangeres boeken. En ja, als maar je goed, met AI je weg weet.
0: Als je nou kijkt naar hoe het vroeger deden, dan hadden we ook een act en jij doet die act gewoon. Ik schrijf de platen, bla bla, je bent een goede zanger en dan zet je het weg. Daar kun je ook je centen mee verdienen.
1: Zeker wel.
0: Dus ik hoop dat het een klein beetje die kant op gaat, dat de platen, de ideeën uit AI komen. Maar dat het uiteindelijk wel echt artiesten gaan zingen, dat we ook weer artiesten krijgen met goede tracks.
1: Ja, eens.
0: Maar goed, dat is een beetje mijn ding. Moeten 9 platen halen in een uur, dus moeten even door. Goedenavond. Kim en Erik.
1: Jamaican
0: onze eigen jingles gewoon maken.
1: Jazeker.
0: Lekker pluggen.

0: Goed gedaan dit hoor, echt heel gek. Yougal en Solto, Jamaica Bam Bam. Natuurlijk een remix van Sister Nancy, 1982. Dat was al een ongelooflijk vet, lekkere track. En die draai ik nog steeds heel veel, die Bam Bam. Ja, zeker. Dit is weer zo'n rhythm, weet je dat? Ja. En Bam Bam, daar zit dat rhythmpje in. En iedereen kent dit, helemaal top. Kijk naar een berichtje van jouw wederhelft. Joep zegt... Ik vind het eerlijk gezegd volstrekt niet unieke muziek uitkomen. Alles lijkt op elkaar.
1: Nou, daar ben ik wel met hem eens. Want
0: ja, ik zei dus tegen hem van... Het ligt misschien aan je algoritme, bla bla. Want ik kom heel veel nieuwe muziek tegen. Maar hij zegt... Nee, ik heb het over de echte artiesten. Inderdaad. Daar geef ik me helemaal gelijk in. Kijk naar de vijver Nederlands muziek.
1: Mm-hmm.
0: Daar zitten een paar goede platen bij. Ik kwam gisteren bijvoorbeeld op TikTok... Per ongeluk kwam ik een Rauwenaarse plaat tegen. Ik weet even niet precies welke. Maar ik denk, boh, wacht. Dat is echt goede muziek dit. Dat was echt goed. Dat zie ik veel te weinig.
1: Ja.
0: Die uitblinkertjes.
1: Ja. Nou, er is ook heel veel nieuwe muziek die nu uitgebracht wordt. Hè, van Sabine Carpenter-achtige artiesten.
0: Ja.
1: Je hoort gewoon niet wie het is. Nee, omdat het zo veel op elkaar lijkt.
0: Dat lijkt inderdaad heel veel op elkaar. Wow. En dan snap ik wel dat AI, die ziet dit ook. Ik bedoel, je weet allemaal al hoe AI getraind is. De meeste mensen. AI weet heel goed, bepaalde AI's weten heel goed wat lekker klinkt, hoe het met elkaar moet zitten en wat vooral nou al mainstream is.
1: Ja.
0: En gaat ertussenin zitten. Ik denk, als je artiest bent en je wilt uniek zijn, gebruik die AI dan om uniek te zijn.
1: Ja.
0: En maak daar wat van.
1: Ja.
0: Ik zou het helemaal te gek vinden. Ik bedoel, want dan komt weer eens een keer wat verfrissing erin. En nu, ja goed, je weet dat Nederlandse muziek komt heel veel uit dezelfde pool.
1: Ja,
0: ons kent ons. Ja, en dan is het jammer. En dan vind ik het wel heel vet dat... hoe heet het die alweer? Douwe Bob.
1: Ja.
0: Ja, die dan gewoon een berichtje stuurt naar een festival in Amerika. En vervolgens voor 20.000 man in de VS op te treden. Dan denk je, ja.
1: Ja,
0: dat zijn artiesten.
1: Dat is cool, hè?
0: Dat is gewoon super gaaf. Even terug naar een andere remix.
1: Ja.
0: Maar dan wel van een tijdje geleden. Omdat die zo lekker is. DJ Sammy. Boys of Summer.
1: Ja.
0: Je zit natuurlijk wel in Serie tot 8 uur. Dus ja, daar weet je een beetje wat we draaien.
1: Lekker hoor.
0: Feel good music hier op RTV Parkstad. Goedenavond, wij zijn Kim en Erik.

0: ik vind het wel lekker dit hoor. Henry zegt ook, dit kon zo AI zijn. Dat klopt, maar dat is het niet. Het is DJ Sammy. Boys of Summer, gewoon ingezongen in de studio. Een paar samples erbij. En dan was dit de remix van Boys of Summer.
1: Uit de zeros, hè?
0: Maar volgens mij is Henry het stiekem opnemen. Op een bandje, Henry. Op een bandje of een bandrecorder. Of een minidisc of een VHS-band. Ik weet het niet.
1: Het origineel was natuurlijk van Don Henley. En werd ook in goed. De zeros gedaan door DJ Sammy. Ja, zonder Janou, denk ik, hè? Maar dit was wel dood, toch?
0: Dit was voor mij wel dood, ja. We hadden het net over Douwe Bob. Ja. En het nummer is Nooit door mijzelf. Het moet nog origineel uitkomen. Dus ik heb hier even een stukje. Dit heeft hij akoestiek gedaan. Bij Radio 1. Luister even mee. Dit heeft hij voor 20.000 man gedaan in de VS.

0: Ja, dit is toch te gek, dit?
1: Ja, en hij heeft een DM gestuurd naar Zac Brown Band. Een van de bekendste bands op countrygebied in Amerika. 1,2 miljoen volgers op Instagram. Dus laat staan op alle andere social kanalen. En die hebben gezegd van, goh jongen, we vinden het leuk wat je doet. Wil je misschien naar Amerika komen om dit nummer te zingen?
0: Maar hoe dan?
1: En niet alleen dat, die hele band heeft dat nummer ook gewoon omarmd. En dan zitten ze gewoon met een man of 7 op dat stage. En dan zitten er 20.000 man gewoon voor Dewey Bob mee te klappen. En ja, hij mocht daarna nog een keer naar een andere grote venue om datzelfde nog een keer te doen.
0: Het is gewoon kippen. Hallo. Ik sta gewoon met kippenvel hier. Waarom? Ja. Omdat, Douwe Bob. Ik bedoel, Douwe Bob maakt al heel lang echt wel goede muziek.
1: Ja.
0: Hele relaxe gast. Jaren geleden een keertje tegengekomen op Pinkpop backstage. Had je zijn eigen tentje neergezet om te jammen. Iedereen kon erbij komen. Helemaal top. Maar als je dan een DM'tje stuurt als artiest en je wordt uitgenodigd en je kunt dit gewoon doen. We hadden het net over die AI-dingetjes. Dit is toch wat je als artiest wil bereiken?
1: Ja, dit is ook een super mooi compliment. Want je maakt natuurlijk muziek die eigenlijk vanuit Amerika komt, hè, country-achtig in ieder geval. En als dan een echte country-band zegt, jongen, we vinden het leuk wat je doet. Ja, wat een kroon op je werk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, ik blijf het wel volgen. En als we nog beelden hebben voor volgende week van wat hij nog meer gedaan heeft in Amerika, wil ik het wel gewoon even bedoelen. Want als je dit... Normaal word je geboekt, weet je. Je weet hoe moeilijk het is in de muziekindustrie. Heb je geen vriendjes, kom je nergens. Helemaal niet in Amerika. En zeg jij, ik ben Ilse Lange, ik maak country. Want zij is toen ook naar Amerika toe gegaan. Alles geproduceerd. Ja. Het is een flop geworden. Het is nooit van de grond gekomen.
1: Niet in Amerika, nee.
0: Niet in Amerika, wel. Maar niet in Amerika, daar ging ze voor. En hij stuurde een DM'tje. En dat is natuurlijk wel weer het mooie van tegenwoordig. Vroeger had je geen telefoon. Dus je wereld is wel een heel stuk kleiner geworden.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, helemaal mooi. Ik wens hem al het beste, Douwe Bob. En ik ga het volgen, want ik vind dit heel stoer.
1: Ja, zeker. Echt helemaal te gek.
2: Het geluid van...

0: Deze muziek maakte hij nooit. En toen maakte deze plaat. Werd voor gek verklaard, maar het werd een tophit.
1: Ja,
0: Kid Rock, All Summer Long.
1: Een verwijzing naar de plaat van Lynyrd Skynyrd, die natuurlijk ook Sweet Home Alabama heette. En dit was een hele grote zomerhit in 2008.
0: Wat nog steeds een hele grote hit is op YouTube.
1: Ja.
0: Want we hadden het net over AI-dingetjes. Dat is wel even leuk om erover te hebben. Als je kinderen hebt, heb je zeker wel een keertje dit plaatje horen voorbij komen.
1: Ook met als je geen kinderen hebt, hoor.
0: Ook als je geen kinderen hebt. Met het jongetje wat vrolijk aan dansen is. Luister even mee. Komt-ie? Ja, dat beloof ik. Ja, dat is die voorbereid, hè? Nee. Ja. Dit dus. Dit is... De goede jongen Park Juan Rong, hij is 17. En hij heeft het toen een keer gemaakt, de Baby Shark filmpje. Het wordt steeds meer gevonden natuurlijk, omdat de AI-content geblokkeerd wordt. En dit is geen AI, dit is gewoon echt gewoon helemaal gemaakt. Natuurlijk met een greenscreentje, weet ik wat allemaal. Maar hij gaat dus nou een K-pop carrière, wilt hij gaan beginnen als zanger. Als je ziet hoe groot die K-pop scene is, dat is niet normaal.
1: Nee, dat is waanzinnig. Sowieso deze, die Baby Shark, die is intussen 17,2 miljard keer bekeken op YouTube.
0: Nou zeg.
1: Ja, niet normaal, hè. In 2025 passeerde die de grens van 16 miljard, dus hij is dan in een jaar tijd is hij nog een keer 1,2 miljard keer bekeken. Dat is twee keer meer dan de wereldbevolking aan views. Hallo.
0: Bizar is dat. Niet bizar voor zo'n filmpje. En er komt heel veel stront voorbij op YouTube, maar dit soort dingen, die worden steeds meer geplukt, omdat het leuk is. Het is gewoon veilig content. Maar dan ben je nou 17 en dan ga je dus gewoon een carrière maken. Terwijl je al weet ik hoeveel streams hebt gehad toen je nog een klein kind was.
1: Ja.
0: Ik vind het helemaal gaaf. En de K-pop scene blijft alleen maar groeien. Ik hou niet van alles.
1: Nee.
0: Maar er zijn echt een paar plaatjes dat ik denk van ja, dat is echt wel leuk gemaakt.
1: Ja,
0: hoor.
1: Absoluut. Is ook weer een aparte stroming, hè.
0: En als je daar eenmaal bekend bent.
1: Ja.
0: Ja. Als je daar eenmaal bekend bent en je verkoopt gewoon wat kaartjes.
1: Ja.
0: Dan ben je binnen.
1: Zeker wel. Het zou zomaar kunnen dat deze plaat 34, nog wat miljoen dollar heeft opgeleverd. Boah. Met dat aantal views.
0: Ja, en toen was hij nog minderjarig.
1: Ja.
0: Dus dat hij bij zijn ouders gekregen.

0: Uit de film Pulp Fiction. Ja.
1: En toen deden ze dat dansje ook nog, hè? Die John Travolta echt zo stijf als een
0: hark. Superleuk dit. Chuck Berry, You Never Can Tell. We gaan even boodschappen doen. En dan komen we terug met de snap. Welcome to Tomorrow.
1: Yes.
2: Kom binnen.
3: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ja!

0: Je moet je tegenwoordig niet meer aankomen bij een platenmaatschappij. Ik heb een plaat gemaakt. Het duurt 4 minuten 16. Dag. Als je de mail al stuurt, gaat het met inspam in. Kan niet meer. Maar toen de tijd wel. De Snap, Welcome to Tomorrow. Die hele geweldig gave clip toen.
1: Ja, dat was echt een goede clip. Ik denk dat als we hem nu zouden zien, zouden we denken...
0: Dat is voor slechte AI, zeggen we dan.
1: Wow, ja.
0: Ja, nee, ja. Dat... Maar voor toen was dit... Ja, was dit heel wat.
1: Ja.
0: En het duurt gewoon heel erg lang. En dan krijgen we er geen 9 van een uur. Dus nee.
1: 5 minuten.
0: Gaan we niet doen.
1: Nee. Nee, we draaien 12 platen in een uur.
0: Draaien we 12 platen?
1: Ja, zoiets wel.
0: Krijgen we dat voor elkaar?
1: Ja, zeker wel. Bij 5 tot 6,5 uur.
0: Nou, dat doen we dan best goed.
1: Ja.
0: We hebben dadelijk Ingrid.
1: Ingrid, tu es foutu.
0: Ja, erin zitten. En ja, dat was toen zo'n vette plaat. Maar ze heeft daarna eigenlijk bijna niks meer gedaan. Ze treedt wel nog steeds op. Dat wel.
1: En dit was een hit in 2001?
0: Zal ik
2: even voorbij komen?
0: Even kijken. We zijn even live aan het kijken. Ja,
1: 2001. Ja, dat.
0: En,
1: 25 jaar oud, mensen.
0: Het blijft een lekkere track. Ze treedt nog steeds op van die nostalgische shows.
1: Ja, ja,
0: want ze heeft eigenlijk maar één grote hit gehad.
1: Nou.
0: Wel een beetje jammer. Ik had er graag een keertje ergens dit willen zien doen. Ik versta er geen zak van. Maar het blijft een leuke plaat.
1: C'est une France chanson.
0: Ja.
1: C'est une chanson français, waarschijnlijk.
0: Camembert en dat.
1: Ja. En Brie.
0: Brie. Ja. Ik kreeg honger. Niet doen. Als je erbij wilt zijn, dan kan dat. Ga je van rtwparkstad.nl.
1: Waarbij?
0: Bij. En dan kun je naar onze studio appen.
1: Oh, bij
0: dan kom je
1: ons.
0: Bij ons. Ja, waar anders bij?
1: Ingrid.
0: Bij Ingrid. Ja, misschien kun je daar ook appen. Ik zal dadelijk even kijken of ik het nummer kan vinden. Je weet het nooit. Je kunt erbij zijn in onze show. Dus wat ik zeg, rtwparkstad.nl. Rechtsonder staat die WhatsApp-button. En dan kom je in de studio.
1: Ja.
0: En dan mag je gewoon ons allemaal berichtjes sturen. En misschien de vertaling van het nummer is ook wel leuk.
1: Ja. Dat kan via AI.
0: Dat kan ook via AI.
1: AI. Ai. Oeh la la merde.
0: Ja, pot hier, hè.

0: Het was ook wel een hele leuke zomer qua muziek, kan ik me herinneren.
1: Nou, vertel eens even over die zomer dan, Kim.
0: Nee, maar er zijn heel veel leuke zomerse hitjes uitgekomen in 2001. En soms heb je dan, als je dan een liedje hoort uit een bepaald jaar of een bepaalde tijd, dat je denkt, oh ja, dat was wel een...
1: Ik koppel ook altijd alle platen gewoon aan gebeurtenissen of dingetjes.
0: Ja.
1: Dus daar heb ik een hele platenbakken playlist van vol. Dan denk ik, toen.
0: Ja.
1: Zo onthoud ik dingen nou eenmaal.
0: Ja, dat is, snap het.
1: Zo het gaat.
0: Ja, ik snap hem helemaal. Ik
1: zag trouwens dat je een beetje verkoud worden was.
0: Ja, ik ben echt verkouden.
1: Ik was even aan het kijken hoe dat kan, maar het schijnt ook dat de airco's daar een klein beetje...
0: Zeker wel.
1: Aan kunnen meedragen. Het is gewoon droge lucht en zo. En,
0: en dan ga je van koud naar warm.
1: Ja,
0: dan nog kouder en dan nog veel warmer.
1: Maar je bent niet de enige. Er zijn een paar mensen om me heen die een beetje in het snotteren zijn.
0: Ja.
1: Dan denk ik, hallo, het is 28 graden.
0: Ja. En ik loop met de tissues.
1: Ah, je loopt met de tissues?
0: Ja. Als
1: je
0: daar een keer
1: moet niezen, er staat een heel goed scherm. Je doet even niet, dan hebben we ruitenwissers nodig.
0: Erwin, als je luistert, kom eens even naar binnen.
1: Erwin is, die was aan het eten. Die had zich verstopt trouwens. Erwin had zich verstopt ergens hier in de ruimte.
0: Erwin, ineens ging de bel.
1: En wij komen niet echt heel zacht binnen, zeg maar. En wij maken best wel wat lawaaiers voor hem breiden zijn.
0: En toen bleek Erwin
1: we hebben
0: hier
1: niemand,
0: te zijn.
1: Niemand gezien, tot hier met ding-dong. En er stond eten aan de deur. En Kim vraagt me, heb je eten besteld? Ik neem, ik heb wel honger. Komt goed uit. Ja, dan komt Erwin aangelopen.
0: Maar ik denk dat Erwin zijn werk zit te doen.
1: Dat mag ik wel hopen.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij niet zit te rumbycuppen of zo.
0: Nee.
1: Maar misschien is hij gewoon lekker gamen, dat kan ook.
0: Ik zal even vragen of hij even kan langskomen. Hupsen even. Want we krijgen heel vaak
1: druk,
0: een pop-upje in het scherm. En misschien kan hij daar even ter plekke naar komen kijken.
1: Het is een pop-upje in het Russisch, dus ik weet niet wat het is. Misschien is ons systeem wel gehackt. Nee, dat kan niet. De goede muziek tot 8 uur hier op RTV Park staat. Nou, trouwens, maar...
0: The System of the Poison Mind.
1: Wij zijn er tot 8 uur.
0: Ja, zeker wel. Nog veel meer leuke muziek en gezelligheid. Hallo!

0: Culture Club Shirts of the Poison Mind.
1: Lees net toch wat leuks?
0: Oh.
1: Ja, we hebben redactie op afstand, hè?
0: Ja.
1: Ja, nou, daar kwam iets voorbij.
0: Ja, leuk. Als ik de kop lees, denk ik... Okay.
1: Nee, ja, nee, niet leuk, maar wel apart.
0: Opmerkelijk nieuws.
1: Opmerkelijk nieuws, dat is het. 7 65-plussers omgekomen tijdens grootste seniorenorgie.
0: What the bloody.
1: Hoe doe je dat dan? 7 man. Dan denk ik dat het heel apart is. Dat is in België. Afgelopen weekend is dat gebeurd. Ze deden mee in een grootste seniorenorgie, maar dat liep helaas niet goed af.
0: Liep uit de hand.
1: Ruim 2000 oudjes kwamen bijeen op een onbekende locatie in het Belgische stadje Charleroi. Ja, dat is op het feestje dat bekend staat als de 50 Shades of Carolus. Mogen 65-plussers komen. Krijg je die korting dan?
0: Ja,
1: hebben ze met de OV-kortingspas kunnen er naartoe? Ja,
0: ja,
1: dit is toch... Maar wacht even, hoe zit het met die 7... Even kijken.
0: Wat spaaf of zo.
1: Het, was het feestje was net op volle gang. Ook op volle gang, 65-plussers. Volle gang. 2 personen kregen pijn in hun borst. En op het feestje waren ook 2 doktoren aanwezig. Die besefte maar al te gauw dat ze met z'n tweeën niet aankonden. En door de paniek is nog een slachtoffer. Dit is echt niet normaal. Al die rollators gewoon op een hoop geflikkerd. Ja. En ja, dan breek je je nek natuurlijk.
0: En dan kom je bij je kleinkinderen en zeggen... papa, mama, oma is overleden. Ja, hoe dan?
1: Nou. Ja, er is iets gebeurd met de hobby.
0: Ja.
1: Dit is echt...
0: Ze waren een avondje uit.
1: En ik vraag me eraf, want Henry stuurde door. Ik vraag me af, Henry zegt... nou, dit is pas nieuws op Facebook. Ik vraag me af, Henry,
0: wat jouw
1: algoritme er godsnaam allemaal doet. Maar ja,
2: dit is Parkstad.
1: Het is nieuws.
3: Dit is Parkstad.
0: Dit is Charlie Longenhuis van Mental Tio.
1: And Together of Wonderland. Ja, dat dachten die 65 plus.
0: Ja, echt. Oh my god, dat ging dat
1: gewoon niemand
0: mis.
1: Thuiskomen, ja. Lekker nieuws dit. Kim en Erik, tot 8 uur. En wij brengen alles, hè.
0: Wij
1: het maakt echt
0: alles.
1: Niet uit wat er voor nieuws is.
0: Ongefilterd, geen AI. Ai, ai, ai, ai, ai, dat hooguit.
1: We gaan even een beetje raven. Terug in die goede oude tijden, tenminste vind ik.
0: Lekker hoor.
1: Toen liepen we nog met Adidas broek. Die jullie vorige week zien met al die knoopjes.
0: Oh ja.
1: Heel leuk dat iedereen die opritste altijd.
0: Ja.
1: Ah. Ik weet niet of ik hem heb. Misschien kan ik hem een keertje aantrekken. Huh? Lachgek. Together Wonderland, yes. Hier op RTV Parkstad.

0: Leuk, Erwin is ook hier hard het werk aan het editen. En komt ze nu dan even naar binnen gelopen. Ik ga er onder andere over AI-dingetjes en zo. Ja, het blijft toch leven hier.
1: Ja.
0: Leuk dit. We gaan naar Wonderland van Charlie, Laaggeluid en Mentale, Theo.
1: Yes.
0: Maar nog eentje voor 7 uur en dan gaan wij... Wat gaan we doen?
1: We gaan helemaal het thema Eclipse
0: Eclipse of the Heart, Eclipse,
1: ja.
0: Eclipse.
1: Ja, ja, ja. Die zit er ook bij. Maar dan die
0: heb
1: leuke house
0: versie.
1: Ik heb het zeker gezien. Kan je er alles over vertellen?
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Blijf hangen. Kim gaat er alles over vertellen. Want de volgende gaan we niet meer halen, denk ik.
1: Waarschijnlijk
0: zitten er tussen een paar plankjes in.
1: It feels so good van Sonique.
0: Beetje warm.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butjenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl. Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Ik uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
1: Dit is het begin van een nieuw...
2: Daar gaat hij weer.
3: Ja, we zijn er weer. Nog steeds.
2: Nog steeds.
3: Vanaf 5:30 zijn we er al bij.

0: Kunnen wij er ook of niet dan?
1: Ja, zeker wel. Oh, dat doen we zo goed. We gaan het een heel uur hebben over liedjes over de zon en de maan. Want de eclipse heeft afgelopen week een hoop losgemaakt. En we gaan het er zo meteen maar even over hebben.
0: Heb je de vallende sterren gezien of niet?
1: Nee, vallende sterren niet. Wel Nick Kershaw met I Won't Let the Sun Go Down on Me.
0: Oh, dat is wel erg toepasselijk.
1: Ja, zeker wel. Ja, het is de eerste in het themauur. Leuk.

0: Lekker uit de 80's, Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Heb jij hem gezien, de Zonsverduistering?
1: Nee, ik had geen bril.
0: Oh.
1: En ik denk, zoals iedereen, een beetje pak een cd'tje erbij. Gaat het ook wel? Denk, ja, dat kon vroeger, maar nu niet meer.
0: Nee. Ik vraag me wel af hoeveel brillen er verkocht zijn. En ik baal er een beetje van, want dit was misschien wel het beste verdienmodel geweest van heel 2026.
1: Ja. We zijn altijd te laat.
0: Heb je die beelden gezien van Brunsum?
1: Ja, bij de Sterrenwacht.
0: Oh,
1: hè?
0: Echt, hè? Ze hadden dus bij de Sterrenwacht in Brunsum hadden ze gezegd, nou, ik geloof dinsdagavond of zo, kon je daar vanaf een uur of acht kon je daar brilletjes gaan halen. Ze hadden er 600. En je mocht er maximaal 3 per persoon kopen. En er stonden echt duizenden mensen gewoon in de
1: file.
0: Rij. Een mega
1: er stond
0: file.
1: Echt in file.
0: Ja.
1: Dus die 600, ja, die hebben ze zeker weten verkocht.
0: Ja.
1: En dan sta je daar, het was warm ook nog. En ik zag gewoon de auto's er allemaal staan. Het was echt niet fijn.
0: Niet normaal. En het was ook nog gewoon hartstikke warm. Of we hadden daar ijsjes moeten gaan verkopen.
1: Ja,
0: dan hadden we ook een goed model gehad.
1: Ja, dat was ook een hele goede geweest.
0: Het was echt bizar. Wij hebben zelfs die brillen op Joepas besteld op zaterdagavond. Dus precies een week geleden. Nou, dan denk je, dan komen ze wel ruim op tijd. Uiteindelijk kwamen ze echt gewoon een half uur van tevoren kwamen ze binnen.
1: Nou, dan heb jij nog geluk gehad.
0: Ja.
1: Want het ding is, als je op bepaalde kanalen iets bestelt, dan mag je het terugsturen.
0: Ja, klopt.
1: En ik vraag me eigenlijk af hoeveel mensen dat doen. Het zijn maar een paar brillen. Het is niet, ja, sommige waren toch wel 2 tientjes of zo.
0: Nou,
1: volgens
0: we hadden
1: mij,
0: er 4 voor 30.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Dat is best een bedrag.
0: Ja, zeker. En ik had op Instagram gezet van, we hebben er maar 2 nodig. Dus als iemand nog interesse heeft, nou, dan kwamen daar berichtjes op. Dus ik heb er uiteindelijk nog 2 weggegeven aan een kennis van me. En die hadden ook een paar kleine kindjes. Superleuk natuurlijk. En het is wel een dingetje dat je denkt, nou ja, je gaat die ook niet 3 maanden van tevoren in huis halen. Want dat denkt niemand aan.
1: Nee, dat precies. En als je er mooi op inspeelt en je kunt gewoon een paar dozen inkopen, dan ga je ze altijd kwijtkomen. Alleen goed, dit is weer zo'n dingetje dat gebeurt. Ja, dat kunnen wij niet meer doen.
0: Nee.
1: Dat voor die model is klaar.
0: Dat is klaar. 1999
1: heel veel van dit soort dingen.
0: En dan is het inderdaad voorbij.
1: Jammer.
0: Ja, heel jammer. Weten. Wat niet jammer is, Maurice is erbij. Die is net ingecheckt. Inderdaad, Maurice, 1,5 uur te laat. Maar goed, we hebben nog een uurtje.
1: Ja,
0: en Steve die is er ook weer heel even bij tot zijn volgende klant komt.
1: Oh, gezellig.
0: Dus ook even meeluisteren.
1: Ja. En ik zag Henry, die was heel druk bezig met de AI in watervallen. Nou, mooi.
0: Nou ja, weet je, we zetten mensen gewoon aan tot AI-dingen.
1: Ja, en dan komen gewoon creaties voorbij. Dat ik denk, dat zou ik nooit in de prompt gooien.
0: Henry zegt, ik heb de Zonsverduistering gekeken met een lasbril. Ja, dat heb ik ook meerdere mensen horen
1: zeggen. Die heb ik even niet liggen, want ik kan niet lassen.
0: Nee, dat is lastig.
1: Lastig, ja. En om dan een op Marktplaats te kopen, nee.
0: Nee. Er was zelfs iemand vanuit Emmen naar Brunsum gereden om voor die brillen te gaan.
1: Ja, daar bijt er gewoon ook de biel.
0: Hij had er gelukkig wel een paar. Anders is het echt heel ver rijden voor niks.
1: Wat een beetje jammer
0: geweest. Als je dan 4 uur heen en 4 uur terug moet en je hebt er dan geen. Wat de bloody.
1: Tegen die tijd zitten we in Parijs. Dus met 4 uur gaan rijden. Maar goed, geen brillen. Maar goed.
0: Liedjes over de zon en de maan. Het eerste

0: Een hele leuke zomer in het 1992.
1: You bring on the sun.
0: You bring on the sun. Nou ja, wij hadden natuurlijk die eclipse die voor 90% de zon bedekte. Nadat die eclipse voorbij was, had ik de tv aangezet. En toen zag ik dat ze op Videoland, of via RTL in ieder geval, die hadden ze live uitgezonden. En daarna gingen ze naar Spanje, want daar was een plek waar heel veel Nederlanders ook waren, waar die voor 100% de zon bedekte.
1: Ja, ik heb hem wel even op de stream even gekeken.
0: Ja.
1: Dus dat was wel eventjes even leuk. Ik heb s'avonds even gekeken of ik iets van vallende sterren zag. Normaal is augustus sowieso wel de maand van de vallende sterren. Ik heb even snel niks kunnen zien. Het was ook wel warm en ik had geen met zoiets van, boy, ik ga proberen naar bed te gaan.
0: Ja, weet je dat? Ja.
1: En er zijn mensen die zijn vroeg opgestaan, die hebben ook niks gezien. Dus ik heb niks gemist.
0: Nee. Nou ja, het was, de laatste keer was 1999. De eerstvolgende is ergens in 2081. Dus ja, die gaan wij sowieso niet meer meemaken. Zou heel gek moeten lopen.
1: Ja, dan moeten we ons laten invriezen.
0: Ja, precies inderdaad, ja. Ja, dus ik vond het wel bijzonder om te zien hoe een heel land echt gek werd. Vergeet het Eurovisie Songfestival, het WK voetbal. Eclipse brillen. De eclipse, daar moest je bij zijn.
1: Ik krijg het hier in de app. Het stuurt even kijken. Henry stuurt een filmpje door. Dat heeft hij gemaakt met zijn smartphone. En dan zie je een beetje de eclipse. Roger stuurt daarna een zwart plaatje.
0: Ja.
1: En er staat bij, totale eclipse. Oh, dat zegt Henry, zegt dat. Ja, dat kan ook natuurlijk, dat het heel zwart is. Ik heb bewust niet gekeken. Er stonden een paar bomen tussen sowieso.
0: Ah, oké.
1: Maar ja, als je dan ziet wat sommige mensen allemaal uit het halen waren om het te kunnen zien.
0: Ja, echt hè.
1: Het is gaaf om te zien hoor, maar ja, ik kon niet meer die brillen krijgen.
0: Snap
1: en ik denk, ik ga geen 32 piek bij Amazon neertellen om hopelijk de volgende dag een brilletje binnen te hebben.
0: Nee, bij de ANWB was het ook zo. Als je hem op de dag zelf niet rond een uur of vier binnen had, dan kreeg je het geld terug. Dus uiteindelijk hebben we ze voor niks gekregen. Want die 30 euro die werd teruggestort. En ze werden dan een half uur voor de eclipse werden ze alsnog bezorgd. Dus bij ons zat het wel goed. Maurice die zei nog van ja, de lasbril van zijn vader, lees mijn oom, die bracht het ook niet echt. Maar zijn zus, mijn nicht, die stond in Oostenrijk op een berg op 3 kilometer hoog. Ja, dan heb je natuurlijk ook wel een... sowieso wel een bijzondere ongeboom.
1: Als je dat dus hebt, dan denk ik van ja, je hebt de mogelijkheid. En als je op zo'n berg in Oostenrijk staat, ja, dan heb je gewoon het zicht. En dan denk ik ook wel, ja, dan had ik wat meer moeite gedaan.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ik bedoel, ik zit in een dorp in Münsterling. Dat ligt best laag. Dus tegenover Pater Karel ligt ook best laag. Kan het niet worden. Nee, moet ik ergens naartoe rijden of om het dak? Dat kan niet, maar goed. Ja. Dus nee.
0: Wij zijn begonnen in de tuin en geëindigd op het balkon. En,
1: dat is ook leuk, ja.
0: Ja, dan krijg je het mee. Liedjes die over de zon en de maan gaan. Deze is ook wel leuk. Je trekt weer eens vanuit de kast wat je nooit voorbij hoort komen. Zoals deze van de Stranglers. Always the Sun.
1: Ah, mooi dit. Dus.

0: Het wordt eigenlijk een beetje saai. Ik zeg het elke week weer opnieuw. We hebben een thema en dan is het zo leuk om weer liedjes uit de kast te trekken die je eigenlijk maar zo weinig hoort. Dat is ook deze van de Stranglers. En jij zei, dit zegt me helemaal niks.
1: Nou, ik kwam er even niet zo snel op. Toen je die andere liet horen van de Stranglers, dacht je, ah ja, natuurlijk.
0: Golden Brown.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker. Omdat de eclipse afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden, hebben we het thema eclipse uit de kast getrokken. Liedjes over de zon, liedjes over de maan. Het eerste half uur over de zon en het tweede half uur over de maan.
1: Dat was een hele mooie. Reisbureaus hadden 10.000 euro's gevraagd voor de eclipsreizen naar IJsland. Daar kon je namelijk 100% de verduistering zien. Mensen stonden daar in een dikke, dure jassen. En uitgerekend boven Reykjavik was een totale verduistering niet te zien.
0: Nee.
1: Door een dikke muur van IJslandse mist.
0: Oh.
1: En de bewolking.
0: Oh, wat erg.
1: Terwijl mensen in Zandvoort gewoon 90% van die hele eclips hebben kunnen zien. Gratis of niks met een biertje. Lekker in Nederland.
0: Dus ja, ik snap hem.
1: Ja, dat risico loop je dus.
0: Ja, was jammer, in Groningen ook trouwens hoor. Er stonden ook heel veel mensen klaar. En toen kwam er toch een hele dikke wolk. En toen hebben ze het moment suprême hebben ze gewoon gemist.
1: Ja, dat gebeurt. Ja, nou ja, iedereen een bril kopen en heb je nog niks eraan.
0: Ja, en toen ging het er natuurlijk ook over. Er is zo verschrikkelijk veel te doen om plastic en om microplastic. En we drinken uit bamboerietjes. En we eten met mesjes, vorkjes, lepeltjes als we naar festivals gaan. We moeten allemaal voorzichtig zijn. En er is gewoon weer voor een miljoen aan plastic eclipsbrilletjes gekocht. En al die brilletjes zijn natuurlijk de dag daarna of de avond zelf alweer in de prullenbak beland.
1: Nou, als je dat voor 30 euro gekocht hebt, dan kun je ze gewoon inlijsten.
0: Ja.
1: En dan hangen ze gewoon aan je muur. En dan een 2081 of wat dan ook. En het geld wel. Dan pak het maar eruit. Dat was toen.
0: Ja,
1: dat is gewoon geld wel. Alleen waarschijnlijk hebben we dan als het dan is, hebben we weer nieuwe technieken.
0: Ja.
1: Dat we er gewoon naartoe kunnen kijken. Wij zijn dan gewoon helemaal getransformeerd. En dan kunnen we gewoon naar de zon kijken. Ik denk het wel.
0: Ja, wie weet. Het duurt in ieder geval nog heel lang. Kinderen, jouw kind, wat kan er waarschijnlijk nog...
1: Ja,
0: 2081. Ja.
1: Nou, ik ga... Als je de bril nog hebt, ik ga ze inlijsten.
0: Ja.
1: Dat is een erfstuk, wordt dat.
0: Ik heb ze ergens in een kast liggen, dus dat is op zich veilig. Liedjes over de zon. Ik heb Beppie Kraft uit de kast getrokken.
1: Oh, moet dat echt?
0: Ja, Beppie gaat gewoon. Ze is 80 geworden. En ze gaat een theatertour starten. En die heet Beppie 8.0.
1: Beppie 8.0.
0: Yes.
1: En ik ben heel benieuwd.
0: Dit is Beppie met Lood de Zon in die hart.
1: Ik zeg welkom Limburg. Nee, dat is niet de LVK. Dit is gewoon RTV Parkstad.
0: Kim en Erik tot
1: met
0: 8 uur.
1: Met oma Beppie Kraft.
0: Oh, maar dit is zo leuk, jongens. Het is ook in het Nederlands gedaan, maar dit is gewoon lekker in het dialect.
1: Lood de Zon in die hart.

0: mensen die nou inschakelen denken van... heb je nou L1 op staan? Of wat is er nou? Of nee. welke lokale zender?
1: Het zijn gewoon Kim en Erik op RTW Parkstad.
0: Ja,
1: en we draaien
0: dat
1: liedjes over
0: gewoon.
1: De zon en de maan. En Lotte, zon in die hart is dan gewoon
0: ja,
1: super.
0: Ja, dan moet oma Beppie er al even bij.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal leuk.
1: Ik kreeg nog een appje van Maurice die zei... Beppie en ook Frans kwamen vroeger gewoon in al die cafés in het Heuvelland zingen voor een man of 10. Ja, weet je moet ergens beginnen. En dan vooral vol blijven houden. En dan sta je uiteindelijk, als je het goed doet... Wel een keer voor
0: 80
1: duizend
0: en dan kun je
1: mensen.
0: Nog een theatershow gaan doen.
1: Dat vind ik zo cool.
0: Ja, dus dat doet het ook zeker goed.
1: Ja. En ja, die vrouw is eigenlijk nog topfit, hè?
0: En de platen die nog steeds maakt, hè? Ik bedoel, Beppy is altijd feest in de hut.
1: Ja,
0: altijd.
1: Zeker. Stond ik met 40.000 man op het Pinkpopterrein tijdens die hoogmis.
0: Ja.
1: Dat ging me toch een partijtje los.
0: We hebben nou een andere in zitten. Die vind ik zelf wel heel erg lekker.
1: Ja.
0: Laidback met Sunshine Reggae.
1: Ja, die is heerlijk.
0: Oh, dit is gewoon echt een kokosnootje erbij, een rietje erin.
1: Ja, lekker hoor.
0: En lekker je hangmat.
1: Oh.
0: Om kijken hoe die zee gewoon zo het strand opkomt. Ja. Oeh, wat heerlijk dit. Oh.
1: Het is officieel wel binnen warmer dan buiten. Buiten
0: ja,
1: 27,
0: wij doen het gewoon.
1: 5, hier
0: wij krijgen het altijd voor elkaar. Het wordt buiten koeler, binnen wordt het warmer.
1: Oh, jongens toch.
0: Kun je nagaan, hebben wij een airco.
1: Ja.
0: Maar die denkt ook, nu niet meer.
1: Nu even niet, maar gelukkig lekkere muziek hoor. Oh, dit is toch heerlijk.
0: Het is ultiem genieten.
1: Ja, we zijn ook te zien op Instagram, voor zolang als het mag met muziekrechten.
0: Zolang Kim niet eruit gegooid wordt.
1: Dat is het altijd. Hè. Ik leg het wel vaker uit. Instagram doet iets met muziekrechten. Die betaal je natuurlijk niet als je gewoon live gaat. Dus af en toe word je er dan uitgetikt. Maar we doen het zolang het leuk is en zolang het kan.
0: Dit gewoon
1: is
0: weer hechtstarten. Gewoon hechtstart.
1: Ja, zeker.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu vier machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Er zijn al 600 inwoners geëvacueerd. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad.
8: Nog een half uurtje.
7: In het weekend.
8: Lekkere muziek. We gaan over van de zon naar de maan. En eerst natuurlijk even Total Eclipse of the Heart. Maar dan in de Nicky French uitvoering uit 1995.
9: Lekker, ja, die is lekker.
8: Ja, die is wel even in plaats van Bonnie Tyler. Weet je, die kennen we wel.
9: Even wat anders.
8: Lekker even dansen. Terug naar de 90s. Er mag meegezongen en gesprongen en gedanst worden.
9: Dus en die radio mag nog wat harder. Gewoon die JBL speaker gewoon maximaal.
8: Zeker weten.
9: Iedereen mag het horen. Dat het gewoon lekkere muziek is.
8: Total Eclipse of the Heart.

0: Ja, deze versie hoor je niet meer zo vaak op de radio.
1: Nee,
0: Nicky French en Total Eclipse of the Heart.
2: En ze treedt nog steeds op, hè? Op
0: ja, ik bedoel, als je wat mee kan pikken. Ik bedoel, Beppie, je gaat nog een theatertour doen. Ja, dus ja, waarom zou Nicky niks doen?
2: Waarom niet? Ze is intussen 62, maar in 1995 werd dit echt een gigantische hit. En dat was echt wel een dingetje destijds. En ik vind het leuk om deze nu weer eens te horen. Die heb ik echt een eeuwigheid
0: Nee, ik heb deze ook niet niet meer gehoord. Een hele lange tijd geleden. En vervolgens onze app, die wordt helemaal volgespamd met allemaal... filmpjes en dingetjes. Het is echt wel leuk dit, jongens. Het is echt, zit heel veel bruikbaar materiaal bij. Nat, maar het is wel voor entertaining.
2: Ja,
0: is,
2: ik krijg een berichtje binnen via van All In Radio. Die zeggen, oh, lekker plaatje. Hebben jullie ook de Freemasons Love On My Mind in jullie systeem? Ik denk het wel, maar het thema is dit uur Eclipse. We hadden het eerste half uur hadden we liedjes over de zon. En het tweede half uur hebben we liedjes over de maan.
0: Dus en wij houden ons altijd strikt aan de regels.
2: We houden ons wel een beetje vast aan dat thema, inderdaad. Want er zit zoveel leuks in die thema uurtjes. En we hebben maar 12 nummers die we kunnen draaien of zo.
0: En dat doen we er best veel. Als je dat gewoon kijkt tegen de luistercijfers van... die pas niet uitgelekt, maar...
2: Nee, er werd inderdaad gepubliceerd dat bij Q Music... in ieder geval in de ochtend... de eerste paar uur zo rond de 8 tot 9 liedjes per uur gedraaid worden. En wij doen er gewoon een stuk of 11, 12.
0: Alleen, dus, wij draaien niet alle hype muziek. Wij draaien gewoon de oude platen. Precies. Die gewoon 3 minuten duren. Dus doen we best goed.
2: Precies. De volgende duurt 3 minuten 32. Is wel echt een favorietje van mij uit de jaren 80.
0: Het is heel benieuwd.
2: Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley. Zegt dit je iets als ik het zo zeg?
0: Ja, zeker.
2: Okay. Ja. Zo leuk dit. Ik hou hiervan. Krijg meteen kippenvel.
0: Welkom bij.

0: Liedje uit 1983, Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly.
1: Mooie plaat is.
0: Ja, Roger zegt ook altijd, dit is echt wel een mooie plaat. Ja, het is ook wel echt een mooie plaat. En zo'n liedje dat je gewoon echt bijna nergens meer hoort. Want ook in de top 2000-achtige lijst of de top 4000. Of weet
1: dan moeten
0: ik
1: we een keertje aanvragen misschien.
0: Ja, misschien wel. Maar er moeten wel best veel aanvragers natuurlijk binnenkomen. Om dan,
1: we gaan gewoon spammen.
0: Ja.
1: Nou, even over de volgende plaat. Helemaal wat anders dan wat we net gedraaid
0: hebben. Ja, Roger vroeg deze aanvraag, maar Man in the Moon.
1: Man in the Moon. En niet Man on the Moon, nee, Man in the Moon. Het was een track die eigenlijk, ja, laten we zo zeggen, Fragma heeft toen Toker meegemaakt. Toker's Miracle. En toen kwam er een zangeres bij, Coca Star. En toen is die plaat gewoon sky high gegaan. En toen zei op een gegeven moment de platenmaatschappij, maak even een album. En toen hebben ze gewoon uit het niks hebben ze, ja, die Man in the Moon uit moeten brengen. Die is niet gezongen door Coco Star, maar door Danielle Nicole. En eigenlijk is dit echt wel een iconische track geworden. Naast Tokemin natuurlijk. En deze zou eigenlijk niet uitgebracht worden. Die bestond niet eens. Maar ze hebben het toch gedaan. En Fragma, het is een Duits project natuurlijk, hè, 1998 begonnen. Door de broers, en als je dat helemaal met je broer kunt doen, is helemaal vet. Ramon en Dirk Duderstadt. En die hebben het plaatje, dus Man in the Moon, snel gemaakt. Een Britse zangeres erbij gezet. En het is echt een vette plaat.
0: Ja, is het. Ja, en hij past perfect in het thema. En het is gewoon wel even lekker om nog een beetje te dansen, want het kan. Man in the Moon.

0: origineel natuurlijk gewoon Café Del Mar.
1: Ja!
0: Energy 52. Mijn microfoon wil even niet meewerken, maar daar komt het dus gewoon vandaan.
1: Ik zit te denken, wat was het ook alweer? What the fuck?
0: Ja, die. Ja, hij kwam daar dus vandaan. Hij is helemaal gemaakt dus door Fragma, maar gewoon erg geleend dus van... Wat zijn er net? Energy 52?
1: Energy 52. Ik zette het net al even in de groepsapp die jongens die met ons meeluisteren. Van wie was dit ook alweer? Dat was het natuurlijk.
0: Dat was het inderdaad.
1: Oh, ja.
0: En Café Del Mar, ja natuurlijk hè. Iconische plaat.
1: Iconische plaat. Dit is ook superleuk. Can't Fight the Moonlight.

0: Uit de heerlijke film Coyote Ugly uit 2000, ofwel 26 jaar geleden.
1: Mooi was het dit nummer speciaal voor Coyote Ugly, dus geschreven dus, door Leanne Rimes.
0: Ja.
1: En het unieke was dat zij op het allerlaatste moment aan het einde van de film ook op de bar live kon meezingen.
0: Klopt.
1: En het is geschreven door Diane Warren.
0: Ah.
1: En samengeschreven met Diane Warren. En die Diane, die heeft onder andere ook Believe geschreven voor Cher.
0: Oh, wow.
1: En platen voor Aerosmith en Toni Braxton.
0: Oh, wow.
1: Ja, dus dat is toch wel niet de minste geweest. En ja, wat het mooie is, dit is gewoon iconisch hit geworden door het hele dansje natuurlijk op de bar.
0: Echt en het is een goede film.
1: Echt een hele fijne film, ja, absoluut.
0: Weet je waar de term Coyote Ugly vandaan komt?
1: Heb ik geweten.
0: Oké,
1: Help even.
0: Het beschrijft het gevoel dat je 's ochtends naast iemand wakker wordt na een one-night stand.
1: Oh,
0: en die
1: ja?
0: persoon zo onaantrekkelijk vindt dat je liever je eigen arm wil afbijten om stilletjes weg te sluipen zonder de ander wakker te maken in plaats van hem nog een keer onder ogen te komen.
1: Nou, leuke filmtitel.
0: Weer wat geleerd. Ja, Coyote Ugly inderdaad. Oh man, maar. Ik denk, hè, als ik die film nu zou opzetten, dat ik hem weer zo zou verslinden, terwijl hij toch gewoon 26 jaar oud is.
1: Volgens mij is hij een tijdje geleden weer op televisie geweest. En ik heb hem aangezet, ik ben wel blijven kijken.
0: Oh.
1: Het was gewoon zo fijn, want er zit ook dat ene bandje in. Hè. Ik vraag het de hele tijd, welke band was dat ook alweer?
0: Ja, zeg het maar.
1: Wacht eventjes, man.
0: Wacht even.
1: Ik wil het nou gewoon weten, weet je, het is live. Dat snapt iemand niet.
0: Nee, gaat hem niet worden.
1: Nee, ga ik dadelijk wel even opzoeken.
0: Ik heb een ander heel leuk liedje.
1: Ja, die is zo lekker,
0: dit. Oh, dit is echt oud uit 1976. Het is van het bandje Shower Daddy Waddy. En het heet Under the Moon of Love, want het thema is Eclipse.
1: Deze stond ook altijd een paar seconden op de après-ski-cd's.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en dan gewoon door naar een andere plaat. Maar lekker dit, even de hele plaat.

0: Een band met de naam Show a Daddy Waddy en Under the Moon of Love.
1: Ik heb nog even gekeken, maar ik kon even niet de tracklisten terugvinden op welke apres-ski-cd deze te gebruiken is. Want je hoort hem zoveel voorbij komen. Maar hij is wel lekker. En we hadden net nog even, ik heb hem gevonden. Hè?
0: We hadden net over Coyote Ugly.
1: Welke band speelde toen de tijd?
0: The Calling.
1: The Calling natuurlijk.
0: Ja.
1: Die speelde toen in de kroeg. Als zijnde coverbandje, weet ik veel wat.
0: Ja.
1: En zijn daarna zelf bekend geworden met deze plaat.
0: Wherever You Will Go van The Calling zat ook in Coyote Ugly. Daar hadden we het net over, want we draaiden Can't Fight the Moonlight.
1: Een lekkere plaat.
0: Er staat het bandje nog trouwens. The Calling.
1: Ik zal eens even kijken. Band The Calling. We hebben geen redactie, hè? Voor zelf doen. Even kijken.
0: Hij is intussen 45, de zanger. Ja, dat was natuurlijk ook echt een manneke. Het was 25 jaar oud, dit.
1: Ik zie niet in dat die gestopt zijn. Heb ik geen platen meer gemaakt? Maar...
0: Nee? Ik heb deze cd echt grijs gedraaid. Ik kwam hem laatst nog tegen in mijn cd-bak. En toen dacht ik, oh, hier stonden echt ook heel veel leuke liedjes op, inderdaad.
1: Ze waren wel bekend ook onder Generation Gap.
0: Oh.
1: En Next Door.
0: Oh.
1: Dus ze hebben meerdere dingen gehad, meerdere namen gehad. Maar ze zijn nog steeds present bezig met muziek maken. Ik weet niet wat ze nog doen. Maar dit is wel ook zo'n plaat. Ja, heerlijk als je die hoort.
0: Ja, absoluut. Ja, oud, maar nog...
1: oud, maar goud. Altijd leuk.
0: Ja, dat inderdaad.
1: Dat, ja.
0: Ik kijk op de klok. Het is 19:55 bijna. Dat betekent dat we er nog eentje hebben. En dat onze 2 uur, nou eigenlijk 2,5, want we zijn niet eerder begonnen vandaag. Was erg gezellig. Er alweer op zitten.
1: Ja, dat gaat snel.
0: Ja, het gaat zo snel. Volgende week zaterdag natuurlijk gewoon weer om 6 uur.
1: En dat is het weekend dat daarna de scholen weer beginnen.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan kunnen we ons thema Back to School weer uit de kast trekken.
1: Oh,
0: en een beetje housen
1: die playlist
0: in
1: hebben
0: de
1: nog.
0: Pauze. Nee, dan maken we gewoon ook wel leuke dingen mee.
1: Komt helemaal goed.
0: Ik heb er nog eentje klaarstaan. Ik denk dat je die ook wel kent, hè?
1: Nee, joh. Ken ik niet.
0: Leuk om het uurtje af te sluiten. Eclipse, Dancing in the Moonlight van Toploader. Wij vonden het gezellig.
1: Toploader is... Er heeft Pioneer ooit een keer hun eerste cd-spelers meegemaakt. Toploaders. Maar niet uit. Nerd dingetje.
0: Top.
1: Bedankt voor luisteren.
0: Fijn weekend, jongens. Dank

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauerbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan.
9: Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Park. De Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
12: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
11: Nee, je hebt niet goed gekeken.
12: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
11: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
12: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
9: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legde premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Ja.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
9: Waar ben jij naartoe geweest?
10: Naar Mondo Verde.
9: Met de nieuwe Havana's Tornado?
10: Ja, dat is een vrije val.
9: Te gek!
10: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
9: Wow!
10: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
9: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
11: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gei mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.